Er is goed nieuws voor iedereen die van lachen houdt, want we hebben duo-tickets klaar liggen voor Bruidsmeisjes op donderdag 14 mei in het EWT in Deurne. Vier vriendinnen hebben op het einde van het middelbaar aan elkaar gezworen om altijd op elkaars bruiloft aanwezig te zijn, wat er ook gebeurt. 30 jaar later gaan ze opnieuw door vele vuren om die belofte stand te houden. Op het podium staan Jan de Bijen, Annelies Boel, Anne Lauwerijs, Annick Pauwels, Daisy Thijs en Liv van Aalst. Wat moet je doen om op 14 mei gratis te gaan kijken? Wel, je stuurt gewoonweg een mailtje met als onderwerp bruid, samen met je naam, adres en telefoonnummer naar info@radioexpress.be. Ben je eruit gelood? Wel, dan word je door ons verwittigd. Veel succes!

Wat moet je doen om op 14 mei gratis te gaan kijken? Wel, je stuurt gewoonweg een mailtje met als onderwerp bruid, samen met je naam, adres en telefoonnummer naar info@radioexpress.be. Ben je eruit gelood? Wel, dan word je door ons verwittigd. Veel succes!

is goed nieuws voor iedereen die van lachen houdt, want we hebben duo-tickets klaar liggen voor Bruidsmeisjes op donderdag 14 mei in het EWT in Deurne. Vier vriendinnen hebben op het einde van het middelbaar aan elkaar gezworen om altijd op elkaars bruiloft aanwezig te zijn, wat er ook gebeurt. 30 jaar later gaan ze opnieuw door vele vuren om die belofte stand te houden. Op het podium staan Jan de Bijen, Annelies Boel, Anne Lauwerijs, Annick Pauwels, Daisy Thijs en Liv van Aalst. Wat moet je doen om op 14 mei gratis te gaan kijken? Wel, je stuurt gewoonweg een mailtje met als onderwerp bruid, samen met je naam, adres en telefoonnummer naar info@radioexpress.be. Ben je eruit gelood? Wel, dan word je door ons verwittigd. Veel succes!

Er is goed nieuws voor iedereen die van lachen houdt, want we hebben duo-tickets klaar liggen voor Bruidsmeisjes op donderdag 14 mei in het EWT in Deurne. Vier vriendinnen hebben op het einde van het middelbaar aan elkaar gezworen om altijd op elkaars bruiloft aanwezig te zijn, wat er ook gebeurt. 30 jaar later gaan ze opnieuw door vele vuren om die belofte stand te houden. Op het podium staan Jan de Bijen, Annelies Boel, Anne Lauwerijs, Annick Pauwels, Daisy Thijs en Liv van Aalst. Wat moet je doen om op 14 mei gratis te gaan kijken? Wel, je stuurt gewoonweg een mailtje met als onderwerp bruid, samen met je naam, adres en telefoonnummer naar info@radioexpress.be. Ben je eruit gelood? Wel, dan word je door ons verwittigd. Veel succes!

0: Dit is Radio Express. Genieten en swingen.
1: Ik heb geleerd dat liefde tijd vraagt. Dat stilte soms meer zeggen dan geluid. Dat alles breekt wat veel te snel.

Er is goed nieuws voor iedereen die van lachen houdt, want we hebben duo-tickets klaar liggen voor Bruidsmeisjes op donderdag 14 mei in het EWT in Deurne. Vier vriendinnen hebben op het einde van het middelbaar aan elkaar gezworen om altijd op elkaars bruiloft aanwezig te zijn, wat er ook gebeurt. 30 jaar later gaan ze opnieuw door vele vuren om die belofte stand te houden. Op het podium staan Jan de Bijen, Annelies Boel, Anne Lauwerijs, Annick Pauwels, Daisy Thijs en Liv van Aalst. Wat moet je doen om op 14 mei gratis te gaan kijken? Wel, je stuurt gewoonweg een mailtje met als onderwerp bruid, samen met je naam, adres en telefoonnummer naar info@radioexpress.be.

heel goedemorgen. Fijn dat je weer afgestemd bent op de Radio van Stad. Wij zorgen de komende uren alweer voor een pak fijne muziek en ook Antwerpse weetjes. Je zit dus weer helemaal goed bij

0: En nu nuttige, praktische, plezante en soms ook wel eens overbodige weetjes op Radio Express. Hier is Christophe van Dam.
1: Doe je ramen nooit potdicht bij kou, want bij het vocht dat mensen produceren, ook bij douchen en koken, gedijen bacteriën en schimmels goed. En die kunnen bij gevolg klachten als hoofdpijn en verkoudheid veroorzaken. Laat daarom altijd twee ramen op een kier staan of zet ventilatieroosters open, zodat de lucht kan circuleren. Je woning is dan ook minder vochtig. Wist je dat alle gondels in Venetië verplicht zwart moeten zijn? Die regel stamt immers uit de 17e eeuw, toen rijke Venetianen begonnen te pronken met beschilderde en met goud versierde gondels. De overheid echter vond dat te opzichtig en besliste dat alle gondels zwart gelakt moesten worden.

0: Hallo, ik ben Sam Koolmans en ik neem jullie hier op Radio Express de komende minuten weer even mee naar de Golden 60s. Vandaag bezoeken we duo Bill Medley en Bobby Hatfield, beter bekend als The Righteous Brothers. Het tweetal was vooral bekend geraakt met het maken van covers en zo verliep het ook met hun grootste hit Unchained Melody. Het werd in 1955 geschreven door Alex North en Hy Zarrett voor de film Unchained. De film speelt zich af in een gevangenis en het lied is speciaal voor de film geschreven om de gemoedstoestand van de gevangenen weer te geven terwijl ze wachten tot hun tijd verstrijkt. Het was zanger Todd Duncan die de eerste versie zong in de film.
1: Oh my love, my darling, I've hungered for your touch.
0: De Righteous Brothers kozen dit nummer omdat ze afwisselend de leadzang namen en Bobby had een hoger stembereik dan Bill Medley. Vandaar dat hij de leadzang voor zijn rekening nam. Het was Bill die het nummer produceerde, in tegenstelling tot wat Phil Spector claimt. Het nummer kwam uit op zijn platenlabel, maar Phil koos ervoor om het op de B-kant te zetten. De DJ's draaiden het singeltje al snel om en zo kreeg Unchained Melody meer airplay dan de A-kant Hung On You. Uiteindelijk kende het nummer een tweede succes in 1990 toen het werd gebruikt in de film Ghost met Patrick Swayze en Demi Moore in de hoofdrollen. Wij keren met u terug naar 1965. Dit zijn The Righteous Brothers.

Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges. Of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instantbetaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oostende, Oudenaarde en Waregem. Meer info? Surf naar buddiesgold.be. Dat is Buddies met een Griekse ei.

gewoonweg een mailtje met als onderwerp bruid, samen met je naam, adres en telefoonnummer naar info@radioexpress.be. Ben je eruit gelood? Wel, dan word je door ons verwittigd. Veel succes!

0: Antwerpen leeft.
1: Tijdens het Hemelvaartweekend van donderdag 14 tot zondag 17 mei staat de Waagnatie in het teken van topgastronomie, want dan is er Antwerpen proeft. Antwerpen proeft is een culinair topevenement. Op het eilandje proef je van 100 signature dishes, bereid door 45 chefs, van sterrenchefs en bekende tv-koks tot jong talent. Onder meer Roger van Damme, Wout Bru en Thomas Diepersloot van Finfleur laten je genieten van hun specialiteiten. Naast proeven kan je ook deelnemen aan kookdemonstraties, workshops en andere culinaire verrassingen. Nergens anders vind je zoveel topgerechten op één locatie. Antwerpen proeft van 14 tot 17 mei aan de Waagnatie. Op 16 en 17 mei vindt de 31ste editie plaats van de Antwerpse Fly-In onder de nieuwe vlag Stampen Forever. De nieuwe organisatie belooft een uniek spektakel waarbij de rijke Antwerpse luchtvaartgeschiedenis centraal staat. De focus ligt op de iconische Stampen Vertongen SV4, het toestel dat Antwerpen wereldwijd op de kaart zette als bakermat van de Belgische luchtvaart. In tegenstelling tot een klassieke airshow biedt de Stampen Forever Fly-In een zeldzame blik achter de schermen van de historische en moderne luchtvaart. Het programma combineert statische tentoonstellingen met indrukwekkende demonstratievluchten. Een absolute publiekstrekker is de Airbus A400M van de Belgische luchtmacht. Bezoekers kunnen dit indrukwekkende transportvliegtuig van zeer dichtbij bewonderen en zelfs van binnen verkennen. Het evenement is toegankelijk op zaterdag 16 en zondag 17 mei tussen 10 en 17:30. Tickets zijn verkrijgbaar aan €10 via de website stampenforever.be.

0: En nu nuttige, praktische, plezante en soms ook wel eens overbodige weetjes op Radio Express. Hier is Christophe van Dam.
1: Heb je ook wel eens afgevraagd welke appel het gezondst is? Een rode of een groene? Wel, het antwoord is een rode. En dat komt doordat rode appels aanzienlijk meer voedingsvezels bevatten. Zo'n 10 à 18% meer dan bij een groene appel. Daarnaast bevat een rode appel tot wel 1/3 meer pectinevezels dan een groene. Belangrijk om te weten is ook dat wanneer je al deze gezonde vezels binnen wil krijgen, je de appel vooral niet moet schillen. De helft van de hoeveelheid voedingsvezels zit namelijk in de schil. Wanneer je de appel schilt, loop je dus voedingsstoffen mis. Het is al lang bewezen. Wie een hond bezit, heeft een grotere kans op een lang en gelukkig leven. Dat komt in de eerste plaats omdat bewegen met een hond simpelweg moet. Door weer en wind dan nog wel. Als hondenbezitter ben je namelijk een paar uur per dag buiten in beweging. Zo zorgt die blaffende personal trainer ervoor dat je ongemerkt in topconditie blijft. Maar er is meer. Het knuffelen met je huisdier triggert de aanmaak van oxytocine. Het knuffelhormoon dat je tot rust brengt, je bloeddruk ook verlaagt en je ook sneller een verzadigd gevoel bezorgt bij het eten.

is goed nieuws voor iedereen die van lachen houdt, want we hebben duo-tickets klaar liggen voor Bruidsmeisjes op donderdag 14 mei in het EWT in Deurne. Vier vriendinnen hebben op het einde van het middelbaar aan elkaar gezworen om altijd op elkaars bruiloft aanwezig te zijn, wat er ook gebeurt. 30 jaar later gaan ze opnieuw door vele vuren om die belofte stand te houden. Op het podium staan Jan de Bijen, Annelies Boel, Anne Lauwerijs, Annick Pauwels, Daisy Thijs en Liv van Aalst. Wat moet je doen om op 14 mei gratis te gaan kijken? Wel, je stuurt gewoonweg een mailtje met als onderwerp bruid, samen met je naam, adres en telefoonnummer naar info@radioexpress.be. Ben je eruit gelood? Wel, dan word je door ons verwittigd. Veel succes!

Leuk dat je ook vandaag weer kiest voor de Radio van Stad Express. En natuurlijk mag je vandaag ook alweer een hele dag je verkneukelen op geweldige songs, Antwerpse weetjes en interviews. Welkom.

From Screen to Stage, dat is een onvergetelijke avond met de grootste musical hits uit binnen- en buitenland, vertolkt door professionele musicalacteurs en actrices. Je kan je laten meevoeren door de magie van live performance in een intieme gezellige setting waar muziek, emotie en plezier samenkomen. Bereid je dus maar voor op kippenvelmomenten, aanstekelijke ambiance en verrassende anekdotes. Tijdens deze laatste editie van het seizoen mag je je verwachten aan een avond boordevol iconische filmmuziek die het theater veroverde. Wie weet passeert jouw favoriet wel de revue: Moulin Rouge, Waitress, Shrek, Legally Blonde, The Bodyguard, Mrs. Doubtfire en nog veel meer. Te zien en te horen op 13 en 20 mei in het Theatercafé in De Hoogte.

0: Geen menu, maar wel een babbel à la carte. Michel van der Aura praat met een gast uit de Antwerpse culinaire wereld in Lekker Antwerpen.
1: Antwerpse champagne, of toch bijna. Daarom zit ik bij Philippe Mertens van het huis Victor et Charles. Hoe is die link met Antwerpen?
2: De link met Antwerpen is dat zowel Victor, mijn grootvader, als ook Charles, mijn vader, dat waren Antwerpenaren. En ik natuurlijk dus ook. En wij zijn heel trots daarom dat we partner kunnen zijn van Antwerpen Proeft. Voor ons een beetje onze heimat, Antwerpenstad, daar zijn we heel trots op. En dus de champagne wordt gemaakt in Épernay natuurlijk, in de Champagne-streek. Maar we refereren telkens weer naar Antwerpen. En onze mooiste klanten zitten ook in Antwerpenstad.
1: Jullie hebben ook een heel speciale fles, hè?
2: Ja, we hebben in 2016 het idee gehad om een topcuvée te maken. Een beetje onze Dom Pérignon, zal ik maar zeggen. Ik heb die cuvée Karma gedoopt. Omdat ik zelf nogal graag leef volgens de leer van karma. Wat je goed doet, krijg je goed terug. En slecht van hetzelfde. En wij hebben beslist om eigenlijk een Antwerpse diamant, hè, aangezien Antwerpen de hoofdstad van een diamant is, een diamant te verwerken in elke fles. Dat heeft ons heel veel pers gegeven. Dat was heel, heel plezant en dat verkoopt eigenlijk goed. Dus de link met Antwerpen is voor ons absoluut cruciaal.
1: En je geeft veel goeds met die champagne, dus ik vermoed dat jij heel veel goeds gaat terugkrijgen.
2: Ik hoop het ook. Het is ook zo dat de champagne is dusdanig puur, zoals een diamant ook puur is. Dus dat is onze karma is een zero dosage, dat heeft geen suiker toegevoegd. Dus puur natuur, de vinificatie en klaar. 8 jaar kelderrijping en dan dus geen suiker toegevoegd. Dus heel puur zoals een diamant, vandaar ook de link.
1: En waar vinden de mensen jullie terug? Of is er een website?
2: Ja, via onze eigen website, victorandcharles.com. Er is ook een webshop op. En anders heb je bij de Betere Wijnwinkel ons ook wel, kan je ons ook wel vinden.

0: Antwerpen, culinaire hoofdstad misschien wel van Vlaanderen, door de sterrenrestaurants, maar ook door Antwerpen Proeft, het jaarlijks event aan de Waagnatie. Claudia Engelen, het is weer een fantastisch programma.
1: Dat klopt, een hele mooie line-up. We overtreffen het precies elk jaar.
0: Ja, er zijn een aantal heel grote kleppers bij.
1: Ja, absoluut. Grote kleppers, zoals bij de sterrenchef van de dag natuurlijk, hebben we opnieuw Roger van Damme. Maar hebben we ook Nathan op donderdag en komt Zilte op zaterdag. En dan het beste restaurant uit Wallonië, Air du Ton.
0: Maar het zijn niet alleen die grote sterrenchefs, hè. Er is van allerlei pluimage eigenlijk iemand aanwezig.
1: Ja, dat is ook de bedoeling. Antwerpen Proeft is niet enkel puur sterren, restaurants, gastronomie. Het is eigenlijk een heel toegankelijk evenement waar je ook toegankelijke keuken kan vinden en ontdekken. We hebben ook foodtrucks met hele mooie gerechtjes, streetfood. We hebben opkomend talent, zoals bijvoorbeeld Komaf. Anthony Stoop heeft ook wel bij de sterren in de keuken gestaan. En we verwachten dat hij ook een ster zal krijgen op een dag. De wereldkeuken is goed vertegenwoordigd. Dus,
0: Wie wil komen proeven, die vindt alle informatie op de website, denk ik.
1: Ja, op de website staat het vol met informatie. Daar staat op hoe je aan je tickets kan geraken, hoe je Antwerpen Proeft kan bereiken. We zeggen wel, kom te voet of kom met de fiets. Laat je auto als het kan achterwege, want dat is sowieso altijd beter. Ja, je kan ook zien dat je kinderen tot 12 jaar gratis binnen mogen, dat er een jongerenticket is. Je kan binnenkort, nu nog niet, alle gerechten downloaden en dan kom je naar Antwerpen Proeft goed voorbereid. Dus voilà.
0: Weet je trouwens hoeveel verschillende gerechten je kan proeven?
1: God, zullen er toch wel weer meer dan 100 zijn. Ja, absoluut.
0: Misschien nog even de website waar alles op staat?
1: Proeft.be.

0: Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges. Of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instantbetaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oostende, Oudenaarde en Waregem. Meer info? Surf naar buddiesgold.be. Dat is buddies met een Griekse ei.
1: Buddy's Gold, waar traditie en vertrouwen geld waard zijn.
2: Er is goed nieuws voor iedereen die van lachen houdt, want we hebben duo-tickets klaar liggen voor Bruidsmeisjes op donderdag 14 mei in het EWT in Deurne. 4 vriendinnen hebben op het einde van het middelbaar aan elkaar gezworen om altijd op elkaars bruiloft aanwezig te zijn, wat er ook gebeurt. 30 jaar later gaan ze opnieuw door vele vuren om die belofte stand te houden. Op het podium staan Jan de Bijen, Annelies Boel, Anne Lauwerijs, Annick Pauwels, Daisy Thijs en Liv van Aalst. Wat moet je doen om op 14 mei gratis te gaan kijken? Wel, je stuurt gewoonweg een mailtje met als onderwerp bruid, samen met je naam, adres en telefoonnummer naar info@radioexpress.be. Ben je eruit gelood? Wel, dan word je door ons verwittigd. Veel succes!

0: begin dan zoiets, hè. Dat is gewoon iets, ja. Je voelt dat aan op het moment dat je begint. Je kunt niet zeggen, deze moet beter of deze moet slechter. Als je met dat idee vertrekt, dan is het er niet goed bezig, denk ik zelfs.
1: Nee, hè.
0: Kunnen wij het toch niet overtreffen?
1: Moeilijk, denk ik. Moeilijk.
0: Slechter weer, dan kan iedereen.
1: Ja, slechter wel. Maar het moet natuurlijk goed zijn ook, hè.
0: Ja, en zolang ik dat idee blijf hebben, dan komt dat wel goed.

0: Goedemorgen nog steeds en welkom bij Op Trot voor Radio Express. En we klappen voort met Jules Krapul over zijn nieuwe cd, Kerma. Ja, natuurlijk, het is een klassieke vraag. En we hebben het eigenlijk ook al een klein beetje vragen, maar ja, de plannen zijn er ook al even, de volgende cd.
1: Ja, dat stopt nooit, hè. Alleen moet ik zelf een beetje uitkijken dat ik niet overdrijf. Want ik heb een tijd gehad dat ik er soms 3 op een jaar had. En dat is wel wat veel. En zelfs voor de fans ook, denk ik.
0: Maar nou is het 1 per jaar, denk ik.
1: 1, nou, plus minus.
0: Ongeveer.
1: Pak een maand of 10 probeer ik het nog tussen. En dan ook voor de Steven dat hij nog andere werk kan doen.
0: Ja, dan 30e mei kunnen ze ook nog aan het werk zien. Hè, achter het Café de Klok, denk ik, in Staalbroek, op plein buiten.
1: Ja, dat is iets zo, de plein erachter, ja. Dat is iets van de toneelclub, de vriendenschaar. Dat is iets van een hele middag. Daar komt zelfs iets burlesks.
0: Oh.
1: Dus dat kan ook plezant worden, denk ik. Ik speel daar van 4 tot 5 ongeveer.
0: Een uurtje, ja. Dan is er ook nog Stabrok in de zomer, denk ik, in Staalbroek.
1: Ja, dat is de eerste keer dat ik er zelf eens mag spelen. Ik heb wel gevraagd voor... Het eerste deel door het voorprogramma, want s'avonds 3 uur op het podium staan, dat kan ik niet meer. Dat,
0: nee.
1: Dat zou dus niet goed zijn voor mij en ook niet voor het publiek, denk ik. En zolang ik nog, ik vind een uur, dat kan ik nog niet. En langer, ook zo bij mijn voorstelling, hè, dat gaat vanzelf toch?
0: Dat gaat vanzelf, ja. Dus dan mogen de mensen ook een uur een show van verwachten.
1: Ja, plus één uur of wat dan ook. Of, hè, dat is een... Normaal pak ik zo 3 kwartier, 50 minuten pak ik zoiets.
0: Ja.
1: Als ik dat een bisnummer speel, kan ik al een uur stappen. Als ik vooruit zeg een uur en moet dan een bisnummer, dan wordt het alweer langer. Dus...
0: Zijn er zo nog speciaal plannen dat je hebt? Nog ideeën dat gaan uitkomen? Of...
1: Ideeën? Ik zeg geen 17 meer om nog dromen te hebben. Hè.
0: Ik weet het niet, maar je kunt nog altijd wel...
1: Zolang ik maar muziek kan maken en uitbrengen, ben ik content.
0: Dat is vernomste.
1: En als ik zo 1 of 2 keer per maand kan optreden, meer hoeft niet. En liefst... In de namiddag of in de vooravond. S'nachts, dat hoeft voor mij helemaal niet meer.
0: In de vroege avond, dat zou ook nog kunnen.
1: Ja, dat kan nog net zo tot 1 uur of 9, 10 maximum.
0: Ja.
1: En dan moet het gedaan zijn voor mij. Want ik moet dat ook nog naar huis rijden en doen. Tegenwoordig is alles zelf. Hè. En ja, het leven verandert. En, ja.
0: Dat is een feit.
1: Je wordt er niet jonger en... Hoe zeg je, vitaler op?

0: Gelijk dat je er straks misschien wel hebt gehoord in het interview met de Jules. De Jules heeft maar liefst 5 exemplaren van zijn nieuwe cd meegegeven om speciaal voor alle ons luisterpubliek weg te geven. Dus je kunt een nieuwe cd van de Jules winnen, Jules Krapul, Karma. En wat moet je ervoor doen? Dat is niet moeilijk. Je moet gewoon een mailtje sturen, een simpel e-mailtje, naar info@radioexpress.be. Gewoon een simpel mailtje naar info@radioexpress.be. En je schrijft gewoon in een titel CD Jules Krapul Karma. En daarin geef je ook gewoon uw naam, uw adres en alles wat we nodig hebben om die CD op te sturen. Je kunt dus 5 exemplaren winnen. Het is te zeggen, 1 exemplaar de man uiteraard. Simpelweg een mailtje sturen naar info@radioexpress.be. Jules Krapul is een nieuwe cd, Karma. Wie weet, winnen dus wel een nieuwe cd. 1, 2, 3, 4.
1: Dat is een van de grappige. En Doremi, dat is echt het simpelste van het simpelste. Maar plezant gewoon. Hè.
0: Plezant en het wordt ook gesmokt, denk ik. Hè?
1: Ja.

zaterdag 16 mei is er een optreden van Wust. En een optreden van Wust gaat door in de Boekenborg. Breda Baan 559 in Marksem. Er is trouwens ook nog een support van Johnny van Riems en ook van de Kakkerlakken. De inkom bedraagt €10. Optreden dus van Wust met support in de Bobo, jeugdclub Boekenborg. Zaterdag 16 mei vanaf 7 uur 's avonds. En de inkom is €10. De Boekenborg vinden op de Breda Baan 559 in Marksem.

Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges. Of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instantbetaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oostende, Oudenaarde en Waregem. Meer info? Surf naar buddiesgold.be. Dat is Buddies met een Griekse ei.

afgelopen jaar is er veel te doen geweest rond Pushen, de Pushenelle. Er was een heuse tentoonstelling en ook het Oerf Oerf Festival, het Pushenelle Festival. Het grote publiek heeft ook kennis kunnen maken, voor wie dat ze nog niet kennen toch, met de Pushen van Klein Stanneke, het Sint-Stanislas College in Bergen. Die hebben op het Oerf Oerf Festival ook 2 dagen van hun paretten gegeven, op donderdag en vrijdag. En toch ook een 4 tot 6 voorstellingen gegeven. Ze kwamen daar trouwens ook buiten met hun pushenlied, de Pushen van Klein Stanneke. Gecomponeerd en geschreven door kapitein Minocchio. En met zijn toestemming ook aan ons doorgeleverd voor Radio Express en op Trot. We gaan er eens met plezier en luisteren dus naar die plaat van de Pushen van Klein Stanneke. Hun openingslied. Ze hebben trouwens ook voor die gelegenheid een echte pushenel gemokt met een gitaar bij. Helemaal in de trend van kapitein Minocchio. We gaan er eens aan luisteren.

Vandaag, zondag 10 mei, is er een optreden van de Antwerpse groep De Mentaliteit. En die mannen die gaan spelen in Café Gitan op het tramplein 4 in Antwerpen. Dat is zo in de wijk Zurenborg. Dat optreden is volledig verniet en dat begint vanaf 17 uur in de late namiddag. Vandaag dus De Mentaliteit, Antwerpse chansons vanuit een balk. In Café Gitan, tramplein 4 in Antwerpen-Zurenborg. De inkomen is volledig verniet en het optreden van De Mentaliteit start vanaf 5 uur in de namiddag.

0: Elke week komt Patrick van Utsel van Melou, de stad langst hier bij Radio Express, voor een verroltje uit het stad te vertellen. Dat kan gaan over een plutsienstad of over een figuur. Over het stad valt van alles te vertellen. En daar is Patrick van Utsel de geknipte man voor. Elke week zeker luisteren dus hier bij Radio Express.
1: Patrick van Utsel, de dialectgids. Een verhalenverteller op Radio Express en we zijn er weer. In de enige echte wereldtaal. Want wat gaan we doen? We gaan natuurlijk weer Antwerps klappen op de radio bij mannetjes. Wat zeg je daarna? Dat is een abuus dat niet just is. Vergeet dat hij moet. Een abuus dat niet just is, dat is een vergissing. Tegenwoordig zeggen ze ook een mistake. Heb je dat al gehoord? Want pas op, hè. Waar zijn allemaal nostalgisch? Waar spreken uit Antwerps? Maar nou is er ook neef Antwerps. Je weet, ik heb dat hier al verteld. Taal evalueert. En van de wijk had ik iemand in mijn groep die had zei, meneer de gids, waar dat je na zegt, dat is een mistake, ze nu. Ik zeg, een mistake, jong. Ik zeg, wat is dat voor een beest? Nee, zei ze, je vergist de waai. Ik zeg, oh, zegt die zijn abeus dat niet just is. Ik zeg, ja, kind, zeg, ze van een andere tijd, hè. Zeg maar, dat we maar komen verstaan, hè. Hup, voilà. Dus, en dan moet je weten, er was ook een shitkant bij. Een shitkant, kinderen ook, dat is een madame, jongen, hè. Je kent het wel, hè, een shitkant. Maar mijn vrouw kende die. En die zei tegen mij, Ella, als je daar thuis komt, dat is haar mooiste baas, hè. Ik zeg, wat zeg je nou? Haar mooiste baas, ja, ja, zei ze. Geen een nagellijst voor haar gat te krabben. Ongelooflijk, hè? Geen een nagel om aan haar gat te krabben. Mijn vader zei vroeger altijd, mijn zing, en hij had wel een klein beetje gelijk, die kan een strand op een schuteltje verkopen. Maar wat ik nooit niet gedaan heb, is ambras verkopen. Want ambras verkopen, dat kan doen, hè. Je moet eerlijk zijn, hier onder een toegang wat te veel gedronken, hè. Die van de servuis geen been niet meer krijgen van een barman, die is soms wel eens ambras aan het verkopen. Dat vind je daar. Geen klote mee aan te vangen, hè. Dat is nog geen avance. Weet je wat we gaan doen? We gaan hem naar Thijs als leger sturen. En als ik het over Thijs als leger heb, dan weten we waarover ik het heb, hè. Ja, maar pas allemaal op, je moet daar niet meer lachen, hè. Want zelfs als hij gepensioneerd, uit het goed in doeg, reservist bij een troep, hè. Thijs weigert gezegd, mensen hebben geen geld niet meer voor pensioenen om wat te betalen, hè. Pak de baret maar al, ga de rugzak maar terughalen en terug naar een troep. Come on. Blijf maar zitten, hè, man. Ik zeg maar aan het waanzen, hè. Ik zal hier eens een biertje vuur zetten, hè. Wat is dat? Is een biertje vuur zetten. Ik zal haar eens een hint geven. Ik zal haar eens iets vertellen. En dan moet je eerlijk zijn, fantastische schoentaal. Ik kan al geen blosjes blijven wasmaken, maar ik hoor alles bij terug na een klein goed stukje muziek.

Volg ik al een jaartje les, ik weet al wat een lubbe is. Ik durf al een pint bestellen op de keizerlei. De meester zegt mij trouwens vaak, dat ik al heel wat vordering maak. Ik

0: niet beschoft aan Antwerps.
1: Motje, als je daarvan plan bent, dan gaat die eerst nog veel buikjes moeten uitzetten. Dat doe je wel eens aan de dok, hè. Als er wat daar moet gewerkt worden, of er rijdt er hier een grote smoke, zal ze beter zijn dat op haar hoog verkopen. Met 5 jaar garantie, is het waar, jong, dan ga je nog veel buikjes voor moeten uitzetten. Zeg, zodra je naar weer zagen vindt, dat is om de 5 botten. Om de 5 botten, wat wil dat zeggen? Om de 5 minuten, om de overklap, natuurlijk. Eerst eens, in mijn leekje, je weet toch waar dat heel is? Niet in mijn bed, maar wel in de bovenste schorf. Ik heb ze hier, het is een fantastisch schoon mengs, ze lei in de bovenste schorf. Als je jong was, dan zat ik al wel eens met een aai in mijn broek. En wat is er een aai in mijn broek? Ik kwam misschien een roos met een slecht rapport. Hè? En dan had ik altijd wel wat schrik voor ons valse reactie of voor ons mobile reactie. Hè? Ik zat met een aai in mijn broek. Ja, jong, we gaan met die haren blijven. Hè? Ligt er nog maar wat haren onder? Je moet eens kijken wat een beeldspraak. Hè? Want wat gebeurt er? Ik ga er nou harenlichting gaat erop zitten. Je gaat er dan allemaal uit. Hè? Maar ligt er nog maar wat haren onder? Zeg, je moet hem niet blijven bepamperen. Hè? Kom on, zon, laat het eens zoeken. En een gezicht dat we nou niet meer kunnen zeggen, mannetjes. Och, jeze, zijn een frang is gevallen. Oh nee, want we hebben geen frangen meer. We hebben een huis. Hè? Moet eerlijk zijn, het is allemaal voorbij. Zeg, de detour, heb je die al eens gezien? Die heeft in de garage stond zo'n matje. Hela, dat is die in een taan, dat is een schoon in te tuitsen. Hè? En dan weet je natuurlijk dat we het over een heel schoon madame hebben. Als ik vroeger tegen langs Moeken zei, Moeken, dat gaan is, hè? Of dat kan ik niet. Dan zei hij, wat, hè? Dat kan ik niet. Dan laat je het kanneke staan en je pakt het lierke, hè? Dat was voor te zeggen, niet lozen, hè, Patrick. Niks uitfineren, hè. Nee, come on, doe wat ik u vraag. Toch wel spijtig, hè. Maar Marcel, van Louise van achter Toekskje, als kijvendrager. Ja, hij wel eens goed leven gehad, maar hij is kijvendrager. Hij is, doe het natuurlijk. Ik zou willen vragen, alsjeblieft, aan allen allemaal, niet sterven, niet doe het gewoon. Zeg dat je allemaal blijft leven. Afspraak, volgende week, op de radio van de stad.

Er is goed nieuws voor iedereen die van lachen houdt, want we hebben duo-tickets klaar liggen voor Bruidsmeisjes op donderdag 14 mei in het EWT in Deurne. Vier vriendinnen hebben op het einde van het middelbaar aan elkaar gezworen om altijd op elkaars bruiloft aanwezig te zijn, wat er ook gebeurt. 30 jaar later gaan ze opnieuw door vele vuren om die belofte stand te houden. Op het podium staan Jan de Bijen, Annelies Boel, Anne Lauwerijs, Annick Pauwels, Daisy Thijs en Liv van Aalst. Wat moet je doen om op 14 mei gratis te gaan kijken? Wel, je stuurt gewoonweg een mailtje met als onderwerp bruid, samen met je naam, adres en telefoonnummer naar info@radioexpress.be. Ben je eruit geloot? Wel, dan word je door ons verwittigd. Veel succes!

Voilà, beste mensen, dat was een trot voor deze week. Voor volgende week maken we natuurlijk weer een nieuwe afspraak. En na de 12 is er gelijk als steeds Ronald Mavis en Witte Nog Weekend. Zeker blijven hangen dus en zeker lusteren naar de Ronald en Witte Nog Weekend. We horen elkaar terug tenneste week de zondag, zo vanaf 1:50 's morgens. Nog een plezante zondag en tot tenneste week. Ciao, bye.

van alle last en zorg bevrijd. Geen misère of verdriet, alleen was ik van Zwarte Piet. Van knezerijen heb ik geen last.

dat nog kon bestaan. Je zou me nog de toemen nog aan de gang zien gaan. Groot waar ik zit, dat is zo'n spijt. Was ik nog mort in mijn promenade. Het leven was toen toch zo fijn. Kon het voor een momentje nog eens klantje zijn. Nu dat de land is, weet ik pas. Ik wou dat ik nog een sloeper was. Ik weet nog hoe toen Pasen was. We zochten toen in het strookgewas. Nortieke naakjes groeide en klein. Van chocolade en marsepein. Mijn nichtje kon er niet

en taart, nog kwam bestaan. Gezamen op de toemen, nog alle gang zien gaan. Groot werden, zie dat is zo'n spaard. Was ik nog maar in mijn pro en mijn taart. Het leven was toen toch zo vaar. Kon ik voor een moment.

kapper was. Mijn bon papa wordt oud en graas. Hij grokt een beetje van de waas. Maar jij toch nog het meeste deugd. Als hem kan meedoen met de zeugd.

die jongen, als ik in haar plootske moest staan. Je zou mijn auto toen me nog alle gang zien gaan. Oud worden, zie dat is zo'n spaard. Was ik nog maar in mijn broer mijn taart. En als ik wist, het geen knaal weet.

Ritmo de la noche, Lorca. Wij houden het nog even bij het ritme van de zondagnamiddag. Glenn Bellis is vertrokken met de Antwerpse platen. Het is tijd voor Wetten nog weekend. Ik ben Ronald en je krijgt 2 uur lang alleen maar oude krantenberichtjes uit of over Antwerpen. Tussendoor gaan we proberen een beetje leuke muziek te draaien. Zoals deze, dit is Axl Red, Kennedy Boulevard.

Uit en fire, memories, herinneringen, dingen van vroeger. Daar zijn we goed in, hè, in dit programma. We gaan beginnen in 2011 met onze memories uit de krant. 4 mei 2011. Toen blies Marja van der Heijden met voor de Vrienden 107 kaarsjes uit. En daarmee was ze op dat moment de oudste inwoner van Antwerpen. De taart die werd geserveerd in het rust- en verzorgingstehuis Lozannahof in de Van Schoonbeekestraat. En dat was waar Mit ook woonde toen. Ook al was ze 107 jaar oud, ze wist nog heel goed wat ze wou. Zo had ze voor haar verjaardagsfeest al 2 maanden een briefje in haar nachtkastje liggen met het menu voor die dag. Aspergesoep, krap met een pikant sausje en konijn met pruimen, want dat was haar lievelingskost. Mitty was geboren in 1904 op het Kiel, als 6e van in totaal 8 kinderen. Al op 10-jarige leeftijd begon ze tijdens de Eerste Wereldoorlog te werken. Pas toen ze 94 was, is ze uiteindelijk naar een verzorgingstehuis verhuisd. Inika Mose, here comes the hot step.

Veronica Mouse, Here Comes the Hot Stepper, kwam uit 1994. Wat moet je doen als je niks meer hebt? Wel, bedelen, stelen of lenen. Back, steal or borrow, the New Seekers. Radio.

Dance Little Sister, het is dat Terence Trent D'Arby het gevraagd heeft. Maandag 4 mei 2015, of 4 mei 2015, kregen de leerlingen van Don Bosco in Hoboken de Monumentumprijs voor Wetenschappen. Dat deden ze door een gezelschapsspel te ontwikkelen. Hoezo? Is spelletje spelen dan wetenschap? Ja, toch wel. Het spel heette Elementary en het was een soort ganzenspel, maar dan op de tabel van Mendeleev. Het spel ademde de sfeer van labojassen, proefbuisjes en chemische elementen uit. Maar volgens de leerlingen moest je geen chemicus zijn om het te spelen. Spelenderwijs leren noemen we dat.

0: En het overkwam heel veel mensen de voorbije vrijdag op 8 mei in Vorst Nationaal, want daar stond ze live op de planken. Olivia Dean, So Easy to Fall in Love.
1: Dit is Express, goedemiddag.
2: Ze denkt dat ik niet bezig ben met haar. Denkt dat ik geen gevoelens heb voor haar. Terwijl ik nu alleen maar denk aan haar. Want zij is heel mijn wereld, zeg me wat je wil.

Gers, pardoel, ik neem je mee. Ik neem je mee naar 5 mei 2004, wat denk je daarvan? Op 5 mei 2004 konden we lezen dat acteur, schilder en beeldhouwer Luc Deux door de Europese Snorclub van Antwerpen werd uitgekozen als snor van de stad. Als lierenaar vond Luc Deux het een hele eer, maar vaak heb je toch wel last van die snor, zei hij toen. Probeer maar een keertje spaghetti te eten met zo'n ding. De snor van de stad ging op het stadhuis ontvangen worden en hij kreeg ook een juweel omgehangen in de vorm van een snor. Geschonken door de Hoge Raad voor Diamant. Luc Deux heeft nog steeds een snor. Al krijgt hij af en toe ook het gezelschap van een baardje. Right between the eyes. Nou, dat zou ik niet zeggen. Eerder onder de neus. Dit is Wax.

Say You, Say Me, Lionel Richie. Maandag 5 mei 2014. Op 5 mei 2014 konden we met vreugde vaststellen dat er een Antwerpenaar was weerhouden als kandidaat voor een trip naar Mars. Het ging om Bradley, alleen zijn voornaam was bekend en hij was geselecteerd door de Nederlandse organisatie Mars One en dat voor een enkele reis naar de rode planeet. Mars One die wou tegen 2025 een ruimtekolonie op Mars vestigen en daar mochten 4 mensen naartoe om daar dan permanent te gaan wonen. Tja, volgens mij zijn ze te laat vertrokken.

Er is goed nieuws voor iedereen die van lachen houdt, want we hebben duo-tickets klaar liggen voor Bruidsmeisjes op donderdag 14 mei in het EWT in Deurne. Vier vriendinnen hebben op het einde van het middelbaar aan elkaar gezworen om altijd op elkaars bruiloft aanwezig te zijn, wat er ook gebeurt. 30 jaar later gaan ze opnieuw door vele vuren om die belofte stand te houden. Op het podium staan Jan de Bijen, Annelies Boel, Anne Lauwerijs, Annick Pauwels, Daisy Thijs en Liv van Aalst. Wat moet je doen om op 14 mei gratis te gaan kijken? Wel, je stuurt gewoonweg een mailtje met als onderwerp bruid, samen met je naam, adres en telefoonnummer naar info@radioexpress.be. Ben je eruit gelood? Wel, dan word je door ons verwittigd. Veel succes!

Soul Asylum en The Runaway Train. 1956. Dat is een goede 80 jaar geleden. 6 mei 1956. Toen konden de gasten van Jeugdherberg op Sint-Jorke voor de eerste keer aanschuiven aan het ontbijt. Op 5 mei 1956 was de nieuwe Jeugdherberg namelijk officieel ingehuldigd. Op Sint-Jorke, dat lag aan de Erik Sasselaan op het Kiel. Als u dat niet meteen iets zegt, het was dat gebouw naast de Ring, waar de vroegere vest is en waar nu eigenlijk een heel mooi park is. Hè. De Vlaamse Jeugdherbergcentrale, waar op Sint-Jorke onderviel, die werd op 5 mei 1931 te Antwerpen al opgericht. Aanvankelijk diende het Jezuïtenhof als jeugdherberg, maar dit gebouw werd tijdens Wereldoorlog II verwoest bij een bominslag. Als noodoplossing werd dan een gedeelte van de Deschijnkazerne als jeugdherberg ingericht tot de nieuwe openging, zoals gezegd in 1956. De jeugdherberg op Sint-Jorke is gesloten, maar in dezelfde gebouwen denk ik dat je midden in het park nog wel een schooltje kan vinden.

Willie William, trompeta. Tja, blaas de man een keer op, hè. We gaan richting 1 uur, daarna kom ik graag weer langs met een hoop andere oude krantenberichtjes. Ik heb er nog wel een paar klaarstaan voor jullie. Ondertussen ga ik een lekker drankje drinken. Daarbuiten, ja, op het terras, hè.

The Locomotion. Ja, om vooruit te gaan heb je energie nodig. Daar hebben we wel een berichtje over. Want door de huidige energietransitie kijken we niet meer op van een windmolen meer of minder. Dat was in 2004 nog een beetje anders. Op 6 mei 2004 gaven Vlaams minister van Ruimtelijke Ordening Dirk van Mechelen en havenschepen Leo Delwaide het officiële startschot voor de bouw van de eerste twee windmolens in het Antwerpse havengebied. Daarbij vermeldde men vol trots dat de vergunning voor de volgende 8 ook al aangevraagd was. Juni 2003 hadden Vlemo NV en het gemeentelijk havenbedrijf Antwerpen namelijk een akkoord ondertekend voor de ontwikkeling van een windmolenpark met een potentieel van minimaal 38 windmolens. Daarmee ging het park in de Antwerpse haven het grootste windmolengebied op het land in België zijn. Ja, en in de zee hadden we toen nog niks. Port of Antwerp Bruges telt ondertussen al meer dan 130 windmolens die samen 370 megawatt opwekken. En daardoor zijn we allemaal blij. Shiny happy people, REM.

Beach Boys, I Get Around. Op de Schelde kan je niet echt surfen, maar er ligt wel een leuk dorpje daar in de buurt. Daar ga ik het over hebben. 7 mei 1962. Op een zomerse dag is het nog altijd leuk om een bezoekje te brengen aan het fort van Lilo. Zelfs tussen al de werken nu. Dat het er ondanks de havenuitbreiding nog is, dat is misschien toch wel een klein mirakel. Rond het fort werd namelijk alles opgespoten en veel gebouwen van het dorpje werden ook gesloopt. Op 7 mei 1962 was men bijvoorbeeld klaar met de sloop van de pastorie van Lilo Fort. Die pastorie die hoorde bij de Sint-Benedictuskerk van Lilo, die in 1965 werd afgebroken. Het kerkje dat je dus vandaag de dag ziet in Lilo is eigenlijk de vroegere kapel, niet de kerk. Tussen 1964 en 1967 werden nog 15 andere huizen als stadseigendom afgebroken in Lilo Fort.

2018, This Is The Last Time. Young at Heart, wat gaan we kiezen? De versie van Bananarama of die van de Bluebells? Ja, de Bluebells dan maar.

Wang Chung and everybody have fun tonight. 7 mei 2007. Ten tijde van corona was toiletpapier een gegeerd goed. Weet u nog wel? Maar ook lang daarvoor reeds werden misdaden gepleegd om enkele meervellige blaadjes te bemachtigen. Dief zoekt toiletpapier, dat stond er in Gazet van Antwerpen op 7 mei 2007. De bewoner van een pand in de Grote Hondstraat had namelijk een onbekende man in zijn berghok gevonden. De betrapte man, van 32 jaar oud en woonachtig in Deurne, verklaarde dat hij over de muur van het aanpalende huis, dat trouwens in verbouwing was, gekropen was op zoek naar toiletpapier. De man was geen onbekende voor de politie, maar een huiszoeking en verder onderzoek brachten geen misdadige bedoelingen aan het licht. Alles wees erop dat het om een uit de hand gelopen toiletbezoek ging en dus mocht de brave man beschikken.

Paul McCartney, Days We Left Behind. Zoals 8 mei 2010 bijvoorbeeld. Toen werd er flink naar boven gekeken ter hoogte van fotohandel Grobet aan de Eiermarkt. Dat deden de voorbijgangers niet om naar de top van de Boerentoren te kijken, maar wel om het Maria-beeldje te aanschouwen dat sinds die vrijdagavond opnieuw op zijn plek stond in de speciale nis in de gevel van Grobbe. Het Madonna-beeldje stond lang in de vitrine op het gelijkvloers van de Boerentoren, maar het was nu eindelijk terug op zijn originele plek in de gerenoveerde gevel van het historische pand. Dat er een mooie foto van genomen werd, ja, dat was uiteraard te verwachten, hè?

Mozaïek en Walter Grootaars, Leef. 8 mei 2008. De BIST gaf zijn geheime prijs in de krant van 8 mei 2008. De archeologische dienst van de stad Antwerpen had op de BIST een deel van de funderingen blootgelegd van de Heilig Kruis en Bloedkapel, die gebouwd was in 1539 en weer afgebroken in 1871. Voor de ontwerpers van de nieuwe BIST, want die werd toen eraan gelegd, was het meteen een uitdaging om na te denken hoe ze deze historische belangrijke resten in het nieuwe plein konden integreren. Daarbij dachten ze aan een doorzichtige vloer boven de hele oppervlakte van de kapel of bijvoorbeeld een planafdruk in het wegdek. In afwachting daarvan gingen ze voorlopig alles maar weer even dichtleggen. Er kwam trouwens niks van het hele plan. Op 21 oktober 2009 verdwenen de funderingen voorgoed onder het beton. Who let the heartache in? Patricia Pai.

Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges. Of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instantbetaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oostende, Oudenaarde en Waregem. Meer info? Surf naar buddiesgold.be. Dat is Buddies met een Griekse ei.

Daisy Thijs en Liv van Aalst. Wat moet je doen om op 14 mei gratis te gaan kijken? Wel, je stuurt gewoonweg een mailtje met als onderwerp bruid, samen met je naam, adres en telefoonnummer naar info@radioexpress.be. Ben je eruit geloot? Wel, dan word je door ons verwittigd. Veel succes!

Shaking Stevens, This Old House. Laten we het eens over onze oude vliegplein gaan hebben hier in Antwerpen. Donderdag 9 mei 2002. En ter gelegenheid van het 75-jarig bestaan toen van de Royal Antwerp Aviation Club, de RAAC, landde er op donderdag 9 mei 2002 het grootste vrachtvliegtuig ooit op de Antwerpse luchthaven. Het ging om een Boeing 757. En om te landen had hij zelfs maar de helft van de Antwerpse landingsbaan nodig. Wie zegt nu nog dat die tekort is? Dat kwam uiteraard omdat het 62 ton zware toestel geen lading aan boord had. Voor echt vrachtvervoer is de startbaan in Deurne wel degelijk tekort. Dus de omwonenden moeten zich ook geen zorgen maken dat in Deurne binnenkort een nieuwe hub van DHL gaat komen of zo. Hè? Ook nu met de ondertunneling van de krijgsbaan is de startbaan nog altijd tekort. Maar om jou en je koffer naar warmere oorden te brengen, wel, dat gaat prima vanuit Deurne hoor. Dit is Blondie.

Bitty McLean and It Keeps Raining. Ik weet niet hoe het met u zit, maar ik heb toch liever dat de zon een beetje schijnt op mijn zondagnamiddag. Dit was Wetten nog weekend op deze zondagmiddag tussen 12 en 2 op Radio Express. In de week kom ik graag langs met twee oude krantenberichtjes elke dag. Dan blijft u op de hoogte van wat er ooit gebeurd is. De collega's gaan je natuurlijk alles vertellen om te zorgen dat je weet wat er ook vandaag de dag te beleven valt. Geniet nog van je zondag en graag tot heel binnenkort.

Hey, goedemiddag. In het weekend swingen we van 2 tot 6 op de muziek van de Express Jukebox. Met de beste oldies uit de 60s, 70s, 80s en 90s. Klassiekers en tophits. Iedere zaterdag en zondag op Express.

Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges. Of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instantbetaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oostende, Oudenaarde en Waregem. Meer info? Surf naar buddiesgold.be. Dat is Buddies met een Griekse ei.

0: Hit Story. Het verhaal achter een klassieker met Christophe Van Dam.
1: Het is voor iedereen moeilijk om liefdesverdriet op de een of andere manier te verwerken en hoe je je eigen waarde weer op peil krijgt. Daarover gaat het dancepopnummer Believe van Cher, afkomstig van haar toen gelijknamige 22e studioalbum. Het was niet evident om dat nummer te lanceren, want het werd geschreven door een heel team en lag bovendien maanden te verkommeren vooraleer twee producers ermee uiteindelijk aan de slag gingen. Cher was bovendien niet tevreden met de tekst en paste die aan, hoewel ze er officieel niet de credits voor kreeg. Het opvallendste was wellicht de behandeling die Cher's stem kreeg. Die stem werd, zonder haar medeweten, bewerkt met synthesizers en een computerprogramma dat men in de studio gebruikt wanneer een vocalist hoge noten niet aan kan of niet juist kan zingen. Gelukkig was Cher wel te vinden voor het experiment en al wilde de platenfirma dat het ongedaan werd gemaakt, was het toch de bewerkte versie die uiteindelijk de wereld werd ingestuurd. Met massaal succes, want de single ging maar liefst 11 miljoen keer over de toonbank en leverde Cher een vermelding op in het Guinness Book of World Records als oudste vrouwelijke artiest die de top van de Billboard Top 100 haalde. Bij ons stond Cher met Believe in 1998 één weekje op één.

is goed nieuws voor iedereen die van lachen houdt, want we hebben duo-tickets klaar liggen voor Bruidsmeisjes op donderdag 14 mei in het EWT in Deurne. Vier vriendinnen hebben op het einde van het middelbaar aan elkaar gezworen om altijd op elkaars bruiloft aanwezig te zijn, wat er ook gebeurt. 30 jaar later gaan ze opnieuw door vele vuren om die belofte stand te houden. Op het podium staan Jan de Bijen, Annelies Boel, Anne Lauwerijs, Annick Pauwels, Daisy Thijs en Liv van Aalst. Wat moet je doen om op 14 mei gratis te gaan kijken? Wel, je stuurt gewoonweg een mailtje met als onderwerp bruid, samen met je naam, adres en telefoonnummer naar info@radioexpress.be. Ben je eruit gelood? Wel, dan word je door ons verwittigd. Veel succes!

0: Cheers!
1: Radio Extra.
2: Hey, goedemiddag. In het weekend swingen we van 2 tot 6 op de muziek van de Express Jukebox. Met de beste oldies uit de 60s, 70s, 80s en 90s. Klassiekers en tophits. Iedere zaterdag en zondag op Express.

Hallo, ik ben Sam Koolmans en ik neem jullie hier op Radio Express de komende minuten weer even mee naar de Golden 60s. Als we jaren 60 zeggen, dan kunnen we moeilijk om Jimi Hendrix heen. Hij coverde in 1968 een nummer van Bob Dylan. Dylan schreef All Along the Watchtower over een joker en een dief die de gevestigde waarden van de samenleving wilde veranderen. Het verhaal speelt zich af in de middeleeuwen, toen koningen, prinsen en prinsessen hun eigen leven leidden. Tot twee ridders, de joker en de dief, op een dag voor de poorten van het kasteel stonden met de opdracht een andere reeks waarden te komen vestigen. Dat lokte een confrontatie uit met de bewakers van het kasteel. Voor de mensen die niet van Dylan's muziek houden, vertelde Jimmy, moeten ze de teksten van zijn nummers maar eens lezen. Ze zijn gevuld met de vreugde en het verdriet van het leven. Ik ben zoals Dylan. Wij zijn misschien niet de beste zangers, maar als ik liedjes van Dylan speel, lijkt het alsof ik ze zelf heb verzonnen. All Along the Watchtower werd dan ook de grootste hit in de ruigere versie van Jimi Hendrix. Hij speelt het liedje samen met zijn band The Experience. Nog een reden dat Jimmy het nummer coverde was omdat de gitarist van Traffic, David Mason, hem op een keer zag zitten in een donker hoekje van een privéclub in Londen en dacht, ik ga er gewoon naast zitten en even een praatje maken. De twee heren discuteren over het nieuwe album van Dylan, John Wesley Harding, waarop All Along the Watchtower staat. Zo kwam het dat Mason een 12-snarige akoestische gitaar speelt in deze cover. Bob Dylan was danig onder de indruk en heel vereerd met de versie van Jimi Hendrix. Wij luisteren alvast naar All Along the Watchtower.

0: Hit Story. Het verhaal achter een klassieker met Christophe van Dam.
1: Bryan Adams en co-schrijver Valance vonden de track Summer of 69 in eerste instantie niet sterk genoeg om op het album te zetten. Maar na een ontelbaar aantal aanpassingen haalde het nummer dan toch de plaat. Ook had de hit bijna een andere titel gedragen, namelijk Best Days of My Life. De heren hadden namelijk hiervoor gekozen omdat deze zin vaker voorkomt in de tekst. Op het laatste moment werd de titel alsnog aangepast. Summer of 69 gaat volgens Adams over het hebben van seks in de zomer. Het getal 69 refereert naar het seksuele standje. Volgens Valance slaat het nummer wel op een jaartal. Hij was in 1969 namelijk 17 en schreef de lyrics vanuit zijn beleving van die tijd. Ook putte Adams inspiratie uit zijn directe omgeving. In Summer of 69 zingt hij Jimmy quit, Jody got married. Met deze lyric refereert hij naar zijn oude drummer Jimmy, die de band verliet, en zijn soundmanager Jody Perpik, die trouwde tijdens de albumopnames.

Er is goed nieuws voor iedereen die van lachen houdt, want we hebben duo-tickets klaar liggen voor Bruidsmeisjes op donderdag 14 mei in het EWT in Deurne. Vier vriendinnen hebben op het einde van het middelbaar aan elkaar gezworen om altijd op elkaars bruiloft aanwezig te zijn, wat er ook gebeurt. 30 jaar later gaan ze opnieuw door vele vuren om die belofte stand te houden. Op het podium staan Jan de Bijen, Annelies Boel, Anne Lauwerijs, Annick Pauwels, Daisy Thijs en Liv van Aalst. Wat moet je doen om op 14 mei gratis te gaan kijken? Wel, je stuurt gewoonweg een mailtje met als onderwerp bruid, samen met je naam, adres en telefoonnummer naar info@radioexpress.be. Ben je eruit geloot? Wel, dan word je door ons verwittigd. Veel succes!

Het Eurovisie Songfestival. Het heeft ons sinds 1956 tal van hits, bijzondere songs en mooie liedjes opgeleverd. En vandaag pikken we er deze uit voor jullie.

Hey, goedemiddag. In het weekend swingen we van 2 tot 6 op de muziek van de Express Jukebox. Met de beste oldies uit de 60s, 70s, 80s en 90s. Klassiekers en tophits. Iedere zaterdag en zondag op Express.

Hey, goedemiddag. In het weekend swingen we van 2 tot 6 op de muziek van de Express Jukebox. Met de beste oldies uit de 60s, 70s, 80s en 90s. Klassiekers en tophits. Iedere zaterdag en zondag op Express.

Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges. Of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instantbetaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oostende, Oudenaarde en Waregem. Meer info? Surf naar buddiesgold.be. Dat is Buddies met een Griekse ei.

0: Hit Story. Het verhaal achter een klassieker. Met Christophe van Dam.
1: Begin jaren 80 ging het niet goed met soulzanger Marvin Gaye. Hij had problemen met drank en drugs en grote ruzie met het befaamde soul-label Motown, waar hij jaren had voor opgenomen. Om te bekomen van een depressie en af te kicken, verhuisde hij onder impuls van zijn Belgische vriend Freddy Cousard tijdelijk naar Oostende en werkte daar aan een nieuw album, getiteld Midnight Love. De single Sexual Healing, overigens opgenomen in het Vlaams-Brabantse Ohain, werd een enorme hit en de video bij de song werd opgenomen in het Casino Cursaal van Oostende. Wat de aanleiding van de song was, daarover lopen de meningen nogal eens uiteen, maar volgens sommigen zou Gaye ook gefascineerd zijn door SM en prostitutiebuurten en zou een van zijn vrienden muzikanten hem hebben aangeraden om voor die wat hij interpreteerde als seksverslaving in behandeling te gaan. Odell Brown, met wie Marvin Gaye dat nummer schreef, ontkent dat echter en zegt dat het nummer spelenderwijs is ontstaan uit de wisselwerking tussen hem en Marvin. Hoe dan ook betekende het succes voor de carrière van Marvin Gaye, een van de meest begaafde soulzangers ooit, een nieuwe impuls. Maar jammer genoeg kon hij van die hernieuwde belangstelling niet lang genieten, want op 1 april 1984, en dat is geen aprilgrap, werd hij doodgeschoten door zijn eigen vader, een predikant die zich fel keerde tegen de levensstijl van zijn zoon. Een tragisch einde dus, na een al even tragisch leven.

Er is goed nieuws voor iedereen die van lachen houdt, want we hebben duo-tickets klaar liggen voor Bruidsmeisjes op donderdag 14 mei in het EWT in Deurne. Vier vriendinnen hebben op het einde van het middelbaar aan elkaar gezworen om altijd op elkaars bruiloft aanwezig te zijn, wat er ook gebeurt. 30 jaar later gaan ze opnieuw door vele vuren om die belofte stand te houden. Op het podium staan Jan de Bijen, Annelies Boel, Anne Lauwerijs, Annick Pauwels, Daisy Thijs en Liv van Aalst. Wat moet je doen om op 14 mei gratis te gaan kijken? Wel, je stuurt gewoonweg een mailtje met als onderwerp bruid, samen met je naam, adres en telefoonnummer naar info@radioexpress.be. Ben je eruit gelood? Wel, dan word je door ons verwittigd. Veel succes!

Hallo, ik ben Sam Komans en ik neem jullie hier op Radio Express de komende minuten weer even mee naar de Golden 60s. Nog eens een stukje nederpop in onze 60s rubriek. Deze week hebben wij het over de George Baker Selection. De groep, opgericht rond zanger-gitarist Johannes Bouwens, werd in de jaren 70 vooral populair met liedjes als Paloma Blanca. In groot contrast stonden zijn songs uit de beginjaren van de band. We hebben het vandaag over Little Green Bag. Een nummer dat de naam kreeg Greenback, zoals de bankbriefjes genoemd werden in de Verenigde Staten. Greenback Dollar. Maar de platenuitgeverij Negra maakte een vergissing en noemde het nummer Little Greenback of Kleine Groene Tas. Hierdoor moest de band hals over kop de titel op het album aanpassen en de cover opsmukken met een groene tas, want het nummer was intussen zeer populair geworden in Nederland en België. Het vond daarna snel zijn weg in de internationale hitparades. Toch zingt George Baker duidelijk Greenback met CK in plaats van een G. De Quentin Tarantino-fans zullen dit liedje zeker herkennen als de opening van de debuutfilm van Tarantino uit 1992, namelijk Reservoir Dogs. Hierdoor kreeg de song opnieuw internationaal succes. Het vond daardoor zelfs zijn weg in vreemde en onbekende reclamespots, zoals voor Japanse whisky. Een stuiterende baslijn en een fluisterende George Baker die plots openbreekt in een Spaanse romantische ballade. We luisteren naar Little Green Bag.

Hey, goedemiddag. In het weekend swingen we van 2 tot 6 op de muziek van de Express Jukebox. Met de beste oldies uit de 60s, 70s, 80s en 90s. Klassiekers en tophits. Iedere zaterdag en zondag op Express

0: Hit Story. Het verhaal achter een klassieker met Christophe Van Dam.
1: Even terug naar die zomer van 1978 met de Mandolier en Follow Me. Tekst van het nummer werd trouwens door haar zelf geschreven, terwijl ene Anthony Mann verantwoordelijk is voor de muziek en productie. Het stond trouwens op haar album Sweet Revenge. In de 70s werd de Française Amanda Lear trouwens een ware hype, omdat er ook veel gespeculeerd werd of ze nou man of vrouw was. Ja, de eerste stem bleek destijds alvast voer voor de nodige speculaties daarop dret. Amanda startte haar carrière als mannequin in Frankrijk en werkte onder andere voor een fotograaf, Brian Duffy. Hij kwam met haar in contact via Monty Landis en fotografeerde haar voor Nova Magazine met als onderwerp How to Undress in Front of Your Husband. Later beweerde diezelfde Monty, toen Duffy haar als sexy vrouw had gefotografeerd, dat zij transgender was. Die bewering wist Amanda Lear in de muziekindustrie goed te gebruiken, want in de 70's poseerde ze ook voor de hoes van het Roxy Music album For Your Pleasure. Ze begon eveneens een affaire met David Bowie. En deze laatste raadde haar ook aan zangeres te worden. Na een aantal geflopte projecten kreeg ze een platencontract in Duitsland. Met behulp van haar producer Anthony Mann ontpopte ze zich in de tweede helft van de 70's tot de blanke Queen of Disco. Met Follow Me verwierf ze alvast wereldfaam. Met name door de zeg maar spraakmakende clip voor die tijd, waarin ze haar opwachting maakte in hoge leren laarzen en gewapend met een zwiepende zweep. Follow Me was een grote Europese hit en leverde Amanda Lear de tweede plaats op in de Nederlandse top 40. I'm gay.

0: Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges. Of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instantbetaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oostende, Oudenaarde en Waregem. Meer info? Surf naar buddiesgold.be. Dat is buddies met een Griekse ei.
1: Buddy's Gold, waar traditie en vertrouwen geld waard zijn.
2: Er is goed nieuws voor iedereen die van lachen houdt, want we hebben duo-tickets klaar liggen voor Bruidsmeisjes op donderdag 14 mei in het EWT in Deurne. 4 vriendinnen hebben op het einde van het middelbaar aan elkaar gezworen om altijd op elkaars bruiloft aanwezig te zijn, wat er ook gebeurt. 30 jaar later gaan ze opnieuw door vele vuren om die belofte stand te houden. Op het podium staan Jan de Bijen, Annelies Boel, Anne Lauwerijs, Annick Pauwels, Daisy Thijs en Liv van Aalst. Wat moet je doen om op 14 mei gratis te gaan kijken? Wel, je stuurt gewoonweg een mailtje met als onderwerp bruid, samen met je naam, adres en telefoonnummer naar info@radioexpress.be. Ben je eruit gelood? Wel, dan word je door ons verwittigd. Veel succes!

niks anders dan tijdloze toppers uit 60 jaar popgeschiedenis. Dit is de Express Jukebox.

0: Dit is Express op 105.4 FM, DAB Plus en radioexpress.be.
1: Radio Express, de radio van stad.
2: Radio Express.
3: Een hele goede avond, het is 6:00 en dat betekent dat we hier op Radio Express weer eens de jaren 80 induiken. Dat doen we trouwens alle dagen, van maandag tot zondag. 2 uur lang krijg je enkel muziek uit de 80's te horen. Veel plezier!

0: geschiedenis van de hits.
1: Geschiedenis van de hits.
0: Met Christophe Van Dam.
2: Bill Wyman van de Rolling Stones scoorde met Je suis un rockstar in 1981 zijn enige hit. Het nummer schreef hij oorspronkelijk voor Ian Dury, maar toen die en andere artiesten vriendelijk bedankten, nam Wyman het met lichte tegenzin zelf op. Daarbij zette hij een merkwaardig charmant Cockney French accent in, wat de platen licht ironisch karakter gaf. De tekst is grotendeels Engels, maar het refrein is heerlijk Franglais. Het luchtige verhaal over een rockster met een buitenhuis in Zuid-Frankrijk paste perfect in de zomer van 1981. Het succes stond in schril contrast met zijn rol bij de Stones, waar hij sinds eind 1962 de baspartijen speelde, maar zelden het spotlicht zocht. Na zijn vertrek in 1993 werkte hij met zijn Bill Wyman's Rhythm Kings en schreef hij boeken, waaronder Rolling with the Stones uit 2002. Maar in de zomer van 1981 was hij toch even zelf die rockstar, zei het met een serieuze knipoog.

0: Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges. Of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instantbetaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oostende, Oudenaarde en Waregem. Meer info? Surf naar buddiesgold.be. Dat is Buddies met een Griekse ei.
1: Buddy's Gold, waar traditie en vertrouwen geld waard zijn.
2: De jaren 80 herleven op Radio Express. Iedere avond tussen 6 en 8 hoor je niks anders dan muziek uit de 80s. Grote hits en vergeten songs met één ding gemeen. Ze komen allemaal uit de prachtige jaren 80. Back to the 80s met Radio Express. Van maandag tot zondag, iedere avond van 18 tot 20 uur. Via 105.4, radioplayer.be en DAB+.
3: Het beste uit de jaren 80 hoor je hier.

Een hele goede avond. Het is 6 uur en dat betekent dat we hier op Radio Express weer eens de jaren 80 induiken. Dat doen we trouwens alle dagen, van maandag tot zondag. 2 uur lang krijg je enkel muziek uit de 80's te horen. Veel plezier!

hele goede avond. 7 uur ondertussen en we zitten hier bij Express nog volop in de jaren 80. Want iedere dag van maandag tot zondag hoor je tussen 6 en 8 niks anders dan muziek uit de 80's. Zet je radio dus maar een beetje luider en swing mee op het beste dat de jaren 80 te bieden hebben.

laatste uur. Tussen 11 en middernacht hoor je niks anders dan de mooiste ballads, de meest romantische slows en de strafste stemmen. Sluit je dag af en kom helemaal tot rust. Het laatste uur van zondag

0: De jaren 80 herleven op Radio Express. Iedere avond tussen 6 en 8 hoor je niks anders dan muziek uit de 80s. Grote hits en vergeten songs met één ding gemeen. Ze komen allemaal uit de prachtige jaren 80. Back to the 80s met Radio Express. Van maandag tot zondag, iedere avond van 18 tot 20 uur. Via 105.4, radioplayer.be en DAB+.
1: Het beste uit de jaren 80 hoor je hier.

0: De jaren 80 herleven op Radio Express. Iedere avond tussen 6 en 8 hoor je niks anders dan muziek uit de 80s. De grote hits en vergeten songs met één ding gemeen. Ze komen allemaal uit de prachtige jaren 80. Back to the 80s met Radio Express. Van maandag tot zondag, iedere avond van 18 tot 20 uur. Via 105.4, radioplayer.be en DAB+.
1: Het beste uit de jaren 80 hoor je hier.

Het Eurovisie Songfestival. Het heeft ons sinds 1956 tal van hits, bijzondere songs en mooie liedjes opgeleverd. Naast de Vlaamse klassieker, de Franse hit van toen, de Hit Story en de Golden 60s, hoor je iedere weekdag in de Express Jukebox tussen 10 en 12 ook een Songfestival klassieker. Op Express natuurlijk.

0: Dit is Express op 105.4 FM, DAB Plus en radioexpress.be.
1: Radio Express, de radio van stad.
2: Radio Express.
3: Het laatste uur. Tussen 11 en middernacht hoor je niks anders dan de mooiste ballads, de meest romantische slows en de strafste stemmen. Sluit je dag af en kom helemaal tot rust. Het laatste uur, van zondag tot donderdag, tussen 11 en 12.

Het Eurovisie Songfestival. Het heeft ons sinds 1956 tal van hits, bijzondere songs en mooie liedjes opgeleverd. Naast de Vlaamse klassieker, de Franse hit van toen, de Hit Story en de Golden 60s, hoor je iedere weekdag in de Express Jukebox tussen 10 en 12 ook een Songfestival klassieker. Op Express natuurlijk.

zit hopeloos te blijven hopen of leg ik me neer als misantroop. Was niet voor de liefde van mijn mensen, dan gaf ik het al lang op. Heb vertrouwen in de mensheid. Een optimist zegt, ga beter als ooit. Historicus pleit, we hebben het eriger gehad. De grote hoop, hebben we niks gezien, niks gehoord.

0: De jaren 80 herleven op Radio Express. Iedere avond tussen 6 en 8 hoor je niks anders dan muziek uit de 80s. De grote hits en vergeten songs met één ding gemeen. Ze komen allemaal uit de prachtige jaren 80. Back to the 80s met Radio Express. Van maandag tot zondag, iedere avond van 18 tot 20 uur. Via 105.4, radioplayer.be en DAB+.
1: Het beste uit de jaren 80 hoor je hier.

Het Eurovisie Songfestival. Het heeft ons sinds 1956 tal van hits, bijzondere songs en mooie liedjes opgeleverd. Naast de Vlaamse klassieker, de Franse hit van toen, de Hit Story en de Golden 60s, hoor je iedere weekdag in de Express Jukebox tussen 10 en 12 ook een Songfestival klassieker. Op Express natuurlijk.